0: Mijn liefste is mijn kind. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom je me zo moet verrein?
4: Haas die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een beetje.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Dat is een fancy dame van die kaap op pad naar jou toe.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van ons dierbare Antie Elma Kammies van Oudtshoorn. Sy was 'n getroue luisteraar en ondersteuner van Eden FM en ons gaan haar voorwaar mis. Ons sê tot ziens hierdie week aan Antie Elma met 'n speciale roudiens op maandag 24 Augustus om 6 namiddag by die huis in Vierpijlhof Oudtshoorn, op donderdag aan 27 Augustus 2026 om 6 namiddag by die Sint Nikolaas Katolieke Kerk in Bridgeton en die begrafnis is op saterdag 29 Augustus 2026 om 10 uur by die huis in Vierpijlhof en om 11 uur by die Sint Nikolaas Afrikaanse Kerk. Ons sal Antie Elma met liefde onthou en bid vir haar kinders en kleinkinders.

0: Is die munisipaliteit nooi alle inwoners uit om gebruik te maak van die dienste wat tydens die Toesong mobiele uitreikprogram beskikbaar sal wees. Behuising navraag, gesondheiddienste en advies, aansoeke vir slim ID-kaarte, arbeids- en werksverwante navraag, toegang tot verskeie staats- en ondersteuningsdienste. Dit vind plaas op 26 en 27 Augustus 2026, vanaf 9 voormiddag tot 3 namiddag, by die Duivenshok Gemeenskapsaal. Die Departement van Binnelandse Sake en GEPF, Staatwerkerspensioenfonds, gaan daar wees om u van hulp en raad te voorsien. Moenie hierdie geleentheid misloop om antwoorde, ondersteuning en noodsaaklike dienste op een plek te ontvang nie. Navraag kan gedoen word by meneer Raymond Henis of my Elisma Moelman by 028-713-7805 of 04. Bou gemeenskappe, verander lewens.
1: Today's Dragon Striker quality is teamwork as Key begins training at Cal Astorok. He quickly learns that no Dragon Striker succeeds alone. And so today's challenge is, who makes up your dream team and why? It could be your friends, your family, your soccer team, or your classmates. Send your name and answer to our WhatsApp line on 060-505-2693 and you could win. Then join Key and his friends this weekend in Dragon Striker at 2 p.m. on Disney Channel, DSTV Channel 303.

Die voort die weervoorspelling vir die res van vandag, dis Dinsdag die 25ste dag van Augustus in 2026. Die Klein Karoo gebied, Oudtshoorn, de Rus, Duisendorp, minimum 8, maksimum 19 graden Celsius met mooi weer wat voorspel word. Die kusgebied George, Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield, Plettenberg, Baai, 10-16, gedeeltelik bewolk. Die Hessequa, Albertineer, Wisdal, Heidelberg, 11-18 met mooi weer. Die Kannaland, Calitzdorp, is met Zwaar, 7-19 met mooi weer. Swellendam, 9-17 mooi weer in Uniondale, 18-18, ook met mooi weer. Die weernaas verskaf deur die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webtuiste, gaan na www.saweatherservice.co.za.

Ons het met haar teer verneem van die heengaan van ons dierbare Antie Elma Kammies van Oudtshoorn. Sy was 'n getroue luisteraar en ondersteuner van Eden FM en ons gaan haar voorwaar mis. Ons sê tot ziens hierdie week aan Antie Elma met 'n speciale roudiens op maandag 24 Augustus om 6 namiddag by die huis in Vierpyl of Oudtshoorn, op donderdag aan 27 Augustus 2026 om 6 namiddag by die Sint Nikolaas Katolieke Kerk in Bridgeton en die begrafnis is op saterdag 29 Augustus 2026 om 10 uur by die huis in Vierpyl of en om 11 uur by die Sint Nikolaas Afrikaanse Kerk. Ons sal Antie Elma met liefde onthou en bid vir haar kinders en kleinkinders.

0: South Africa.
1: Garden Route.
0: This is your moment.
1: The Industry Recognition Awards 2026 is officially open for
0: nominee entries, official MC search, sponsorship partnerships, gala ticket bookings.
1: Presented by DK Productions.
0: Powered by Apex Magazine.
1: And supported by Eden FM.
0: This prestigious Black Tie Gala celebrates the visionaries, creators, entrepreneurs, artists, leaders, change makers, and innovators shaping the future of our industries.
1: Whether you are a business wanting national exposure, a brand wanting to partner with a growing media platform, an individual making impact in your industry, or someone wanting to attend an unforgettable gala evening, this platform is for you.
0: To find out more about the awards and get your entry details, contact 081-869-6090 or visit www.edenfm.co.za.
1: The Industry Recognition Awards 2026.
0: Your moment.
1: Your stage.
0: Your future.
2: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood and go. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
3: Isikwa Munisipaliteit nooi alle inwoners uit om gebruik te maak van die dienste wat tydens die Toesong mobiele uitreikprogram beskikbaar sal wees. Behuising navraag, gesondheiddienste en advies, aansoeke vir slim ID-kaarte, arbeids- en werksverwante navraag, toegang tot verskeie staats- en ondersteuningsdienste. Dit vind plaas op 26 en 27 Augustus 2026, vanaf 9 voormiddag tot 3 namiddag, by die Duivenshok Gemeenskapsaal. Die Departement van Binnelandse Sake en GEPF Staatwerkers Pensioenfonds gaan daar wees om u van hulp en raad te voorsien. Moenie hierdie geleentheid misloop om antwoorde, ondersteuning en noodsaaklike dienste op een plek te ontvang nie. Navraag kan gedoen word by meneer Raymond Henis of me Elisma Moelman by 028-713-7805 of 04. Bou gemeenskappe, verander lewens.
4: Daar sê, welkom terug, luisteraars. Tyd so 7 minute voor tien uur lees ek vir u die volledige bulletin in Afrikaans met weer en terug na ons vraagie vir vandag. Onthou, dit is nie een topic nie, maar wel een competitie. So vandag se uitdaging, wie vorm jou droomspan en hoekom? Ek herhaal, wie vorm jou droomspan en hoekom? Dit kan jou vriende, jou familie, jou sokkerspan of jou klasmaats wees. Stuur jou naam en antwoord na ons WhatsApp-lijn 060-505-2693 en jy kan wen. Wen. So, ek wil weet, wie vorm jou droomspan en hoekom? Dit kan jou vriende, jou familie, jou sokkerspan of jou klasmaats wees. Stuur jou naam, antwoord en contactnummer na 060-505-2693 en jy staan een kans om te wen. Today's Dragon Striker quality is teamwork. As Key begins training at Carl Asterok, he quickly learns that no Dragon Striker succeeds alone. Today's challenge, who makes up your dream team and why? It could be your friends, your family, your soccer team, or your classmates. Send your name and answer to our WhatsApp 060-505-2693 and you could win. Then join Key and his friends this weekend in Dragon Striker at 2 PM on Disney Channel, DSTV Channel 303. So ons gaan breek vir 'n stukkie musiek en daai stukkie muziek neem vir ons na die nuus om 10 in Afrikaans. So bly ingehaak en ingeskakel. Ja, ek gesels net na 10 weer saam met u.

0: Daar sê, welkom terug, luisteraars, en soos ek vir u genoem het, gesels ek vandag saam met Nadia, en soos ons nationale mondgezondheidsmaand in augustus herdenk het, en voor wereld mondgezondheidsmaand in september, doen gezondheidssofwerkers beroep op ons om extra aandag aan ons tanden te skenk. Ongeag jou ouderdom, vorm ons tande deel van ons alledaagse functionering, soos om te eet en te glimlag. Om mondgezondheidsprobleme te ervaar, kan een impak hê op hoe ons oor ons self voel, en kan een sielkundige impak hê. Besluite oor wat ons eet en drink, is een baie beginplek vir goeie mondgezondheid. Nou, om vir ons meer te vertel, het ek nou vir Nadia saam met my op die lijn. Môre Nadia, welkom terug.
1: Dankie, môre Celine, môre luisteraars.
0: Dit is nou julle mondvol wat ek toe vir die luisteraars vertel het. Maar dit is belangrik, hulle moet dit weet nie waar nie.
1: Dit is so. Celine, mondgezondheid is rarig baie belangrik en ek is baie opgewonde dat ons vandag bietjie daar in aandag skenk.
0: Ja, so kom ons val sommer onmiddellik weg. Hoekom is goeie mondgezondheid belangrik vir babas en ouer mense?
1: So, die mondziektes wat grootliks voorkom kan word, dat mense recht hier in die leeftijd aan, en dit veroorsaak pijn, soos ons weet, ongemak, selfs misvorming, en dit kan ernstige nagevolge vir jou gezondheid hê. Maar die goeie nuus is dat mondgezondheidsziektes voorkom kan word, om in elke stadium van jou leven

Unchained Melody. Wanneer laat jy die ene gehoor? Tijd toe 12 minuut na 11. En ons sê baie dankie aan DJ Sebastian, wie vir ons die nuus gelees het, om 11, in Engels natuurlijk, met volledige weervoorspelling. Today's Dragon Striker quality is teamwork. Heskey begins training at Carl Asterok. He quickly learns that no Dragon Striker succeeds alone. Today's challenge, who makes up your dream team and why? It could be your friends, your family, your soccer team or your classmates. Send your name and answer to our WhatsApp 060-505-2693 and you could win. Then join Key and his friends this weekend in Dragon Striker at 2 p.m. on Disney Channel, DSTV Channel 303. Ja, kom ons kyk na van die boodskapies wat deurgekom het op die WhatsApp lyn. Het lyk vir my of die liewe WhatsApp nou wil staan in Fries hier, so miskien moet ek het maar goed toemaak. Oh, liewe land, niks wil werkie. Goed, ek gaan vandag breek wat vertensie, terwijl ek gauw vandag die rekenaar uitsorteer, en net daarna dan gesels ek in hier verder, onthoud die nommerkie 060-505-2693.

0: Goeiemôre, goeiemôre Jolien. Ek wil vanmôre vir almal wat ek Saterdag gesien het in Herbertsdale wil ek goeiemôre sê. Hulle almal weet wie dit is, hulle is te veel om op te noem. En dan wil ek weer eens baie sterkte sê aan Jacob, Simon en verwante families. En dan wil ek ook net vir Lani en Felie sê, goeiemôre. Hulle persoonlijke vrou laat ek vir hulle ook een slag op die radio moet groet. So ek sê Lani en Felie, baie mooi kyk aan julle prachtige baba. Die liefare was daar.
1: Goeiemôre Jolene, ek is ingeskakeld by die huis. Ek wil vanochtend net vir Katrina Witbooi van Heidit baie, baie geluk wens met haar 74ste verjaarsdag. Goedheid en guns op haar lewe en mag daar nog baie mooi gesonde jare by haar lewe gevoeg word en sy moet haar speciale dag geniet en dit kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed. Mooi dag! En dan wil ek vir my achterkleinkind Eva Jade Aris baie, baie geluk wens met haar 5de verjaarsdag. Goedheid en guns op haar lewe en sy moet haar dagie lekker geniet daar by die kleuterskool en oma Katrina is baie, baie lief vir haar. Sy moet dit geniet. Mooi daar en dankie Jolien van Katrina van Volmoed.
2: Goeiemôre Jolien. Welkom in my huis, wat een prachtige dag. Ek wil ook net sê, wie hoed my sister my gewoon een steen en een vriendin wat baie jonger as my is in die tye wat ek so siek was. Deze lie my geloon. My sister die geslaap sy die so te sê geblei by my om my te ondersteun. Ek kon op haar staat maak. Ek het die Nora gevra kom jy af want sy is hier, sy gaan net terug op haar na reis toe. En sy terug. Daarom kan ek sê dankie vader vir een sister soos sy wat my so geondersteun het. Een ander vriendin, sy is baie jong dan my. Sy werk aan die koöperasie. Sy het na weke hier geslaap. Want in die week moet sy nou recht staan vaak en sy bly net in die pad. Roerik, sy by my geslaap. Daar roer sy en vraag sy wat moet sy doen. Wat kan sy doen? Allemaal sulke dinge is dinge wat een mens moet waardeer. Een mens wat jy kan waardeer. Mooi en een lieve dag vir allemaal, my Eden maatjes. My familie, jou familie, allemaal sy familie. Niemand is uitgesluit die baie liefde julle, en jy aan die poppie.
3: Thanks, Jolien. Thanks, my queen. Yes, I am a survivor. Dankie, mooi blij Nick, Jolien. En allemaal moet een prachtige dag hee.
4: Goeiemorgen, goeiemorgen, Jolien. Jolien, vanochtend wil ik net een verjaarsdag bezoekje stuur vir een ma, een ouma en een baie liefdevolle vrou, Katrina Witbooi van Highgate. Ons wil vir haar sê, sy moet haar dagie geniet. Mag niemand haar vreugde vandag steel nie. Ons gee van Jeremia 29 vers 11 en dit kom van die Barnard woning hier van Highgate.
5: Goeie morgen Jolien, Ramona ingeskakel al die pad uit Nysna uit. Ek stel net een nuwe luisteraar voor. Ek is van haar foon af, sy is Weida en Weida is Ruweida McKenzie, alipad hier van Nysna, Oudlie, Katangas, Troubelstraat. Ja, ek het ook een impopie bij haar, waar man is die lekker Dion, ons het hier kom kyk of alles nog alright is met hom, maar ons sê nie dankie vir die Heere, dat hy safe is, en hy is baie beter is gestraand. Jy moet een lieflike dagje, Jolien, met liefde van Ramona, uit Nysna.
6: Daar sê dankie Ramona, welkom Ruweida, en Kom ons kyk, stuur die boodskapies, ek wag graag van u. Kom ons doen nog so 'n paar boodskapies. En dan gaan ons breek net so voor die headlines gelees word. Goeiemôre, wil net weet hoeveel een dag jy jou tande borsel, baie dankie. Môre Julien, baie dankie vir die lied When the Mountains Must Move. Jy laat my vanoggend aan my oorlede man verlang. Seën wense vir jou, Paulina van Oudtshoorn. Kom ons kyk gou die enetjie. Okay. Goeiemôre, wil net in gemeengevoel sê aan Bota en Windvogel families met die ingaan van Mitchell Bota. Sterkte Miguel, Michelle, Brendan, Sonia, Felicity, Hilda, Elsaby, Ryan, Marike, Melissa en die kleinkinders, baie sterkte. Speel asseblief een mooi lied vir hulle, vir troosting. Môre Julien, René, Rylene en op Afans, geloof dit gaan goed. Aan al my Eden FM maatjies, moet een prachtige dag geniet. Auntie Enta, Auntie Monica, Elise Kamfer, Liesela, Reno, Fember, Dalsie, Auntie Lena Williams, Mama Dina en Auntie Poppy. Liefde groete van Mina Conradi, al die pad vanaf Heidelberg.
7: Goeiemorgen dame, ek wil net graag een versoek sê van my kleinkind, die is een matriek, is daar 18 jaar oud, dat is Cashlyn Lee, hulle sê pa Blommie, en dit kom van haar oma, ek sê daar deur is, pa, mooie song kan spelen, asseblief.

0: Het is nou tijd voor de Eden FM Community Diary. Er is nu tijd voor de gemeenschap.
1: De South African Cape Corps Military Veterans Association, de SACCMVA in Naisna. There's a special invitation to a Naisna Sport Day and Bazaar. Takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horny Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horny Sports Grounds from 10 till 2. Join PNA, Color Your World, with our Funky Socks Day on the 11th of September 2026. Rock your funky socks to yap our bright future. Join our course to inspire generosity and support three critical courses. Buy a sticker in store for only 10 rand or online. Wear your funkiest socks with us on the 11th of September 2026. And you support Breadline Africa, Rally to Read, and Matlanga Abana, a voice for child abuse or voice against child abuse. Visit www.pna.co.za for more info. Die gemeente van Duisendorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter oudsoorde in Duisendorp, munisipale area, na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerkelike vroubyeenkomste om 3 uur, Dinsdag AGS Vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasie om 6:30 in die Kamanasie byeenkomst of gemeenskapsentrum en dan op Woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 6:30, Donderdag worship team oefensessie om 6:30, Vrydag jeugbyeenkomst om 6:30 en Sondag 8:00 die eredienst om 9:00 en die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die eredienst. Vir navraag maak kontak met Sister Sylvia Sabtou by 073-597-9703 of Prof. Frank de Villiers by 072-759-28. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Bold Eat in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Satra lekker boerewoswolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
2: Goeie uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die 96 staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgeving te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
3: Tannie Poppies, thuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland. Kyk die piering en piering weg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie. Teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-8100-997 of by 066-284-4

0: Goeiemôre, hartlike verjaarsdag wense aan my dogter. En nou lees ek die naam soos dit hier staan, is dit Lucinda Peterson Jacobs. You give me 1,000 reasons to smile. May today bring you all the happiness in the world. From your mom, Aletta. Hallo, good day, good afternoon.
1: Goeiedag, Paul, ek hoop het gaan goed. En dat je een goeie dag het zo ver. En dan wil ik niet onbekend, bekend is goed. Voor Audrey, ik het daar nou gekregen in die dorp loop. Gewoon zien aan Jacob en haar kinders, serieus, rechte melk, nee. Paul aan mijn ribbie plaats. Ja, dat is zoals ik kortje zei, je moet je naast de liefde zoals jezelf. En die Heere het sy lewe vir ons neergeleid. Dit is so, ja, Paul. Paul, dan moet jy een lekker dag verder in. Dankie vir die program wat jy al iets vir ons aan, op die radio aanbied, hoor.
0: Baie dankie, Lillian.
1: Baie dankie, Paul, aan Driekie. Om ons, aan Vrynum Dakkie. Hallo, Kienen. Antie Lillie van Riversdal.
0: Daar sê baie, baie dankie, Lillian. Eerende vermaaklik, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, hoe gaan het daar kan?
0: Nee, baie sleg. Waar is jy in die wereld? Die jong Elsa. Die lach.
2: Ek was nou bezig voor chokkie te brein.
0: Ah.
2: Ek groet allemaal daar op die plaas. Ja, dit is baie. Ek kan nie allemaal te name doen, maar ek is nou bezig met die chokkie te brein.
0: Lekker zijn, bezig.
2: Alle tieningen. Bye bye,
0: Elsa. In de FM, goeiemiddag.
3: Middag, meneer Paul. Middag, ons is daar. Ons is een beetje blis aan met onze toer. Ons gaan ook maar zo'n beetje weg op haai. Dat we wat op... Paula, dit moet waaien. Vrijdag weer ons daar. Ons vertrouw net die Heere, Paula.
0: Amen.
3: Net die Heere voor oog. En dat we ons een lekker week gaan mee. Dat
0: gaan
3: we veilig gaan mee. En ons bid altijd bid voor onze drivers. Dat alles voor spoedig zal gaan, Paula. So, die roospaar, ons sien een beetje uit, Paula.
0: Daar sê,
3: Paula,
0: daar sê, mama.
3: Paula, die maatjes is al groot, die maat het gesluit. Dankie vir jou mooi programma, hoor. Baie dankie vir jou opofferings. En met Dina, waar die alles wat jylle doen vir ons. Bye-bye, Paula.
0: Bye-bye, mama Dina. Bye-bye. Ja, dat is mama Dina, die lekker zoonkamer. Wat doe je middag?
4: Middag sê, Mr. Paula.
0: Middag sê, middag sê.
4: Skakel al die pad uit my snuit. Ek het vrienden hier bij my. Ja, ek en Frank is al 3:00 vannacht, toes ons in die straat, om onze vriend van Dion McKenzie te gaan haal by die hospitaal wat siek geraak het. Ons het hulle gaan haal by hulle woning vir oggend, laat hulle bykie by ons kom in een ander atmosfeer.
0: Ja.
4: Baie dankie vir die boodskap, dat tel ook baie by dit, maar ek wil net vir jou sê, Mr. Paula, dat ek hier gauw vir hulle, een lekker tykie hier. Ek laat hulle gauw comfortable voel met liefde van Ramona Frank en Veilen al die pad uit Nys na eind.
0: Lekker man, lekker. Ek sal sorg vir die rest. Moet die waar nie, ek sorg vir die rest. Eland, even makkelijk, goeiemiddag.
5: Hi, goeiemiddag. Hola, opsa. Ingetune en ingezoom elke dag. Ek wil net allemaal groet en een speciale groete aan Babalicious. Dis net lekker. As Hola Hops lekker is. En dit kom met baie liefde van Beverly.
0: Dat is Beverly.
5: Njar, trr.
0: Baie dankie, Beverly. Ons wat nog zo'n eenekie, hartelijk goeiemiddag.
6: Goeiemiddag, Paula.
0: Middag,
6: lekker om aan jou program te luister. Paula, al die maatjes is al groet op die radio, wat my stem kan hoor. Ek groet my familie en ek groet my kinders ook hoor, Paula, en die moet een lekker dag daar in die atelier, Paula. Om veilig huis toe gaan, dit kom van Hanna Witboy, uit die prachtige Sonskyn Oudtshoorn uit.
0: Daar sê Hanna Witboy, die prachtige Sonskyn Oudtshoorn. Hoe lyk het met...

0: Oh yeah.
1: Mabou.
0: It is Usher and Alicia Keys right here on the Drive Time Show. My boo. My boo is lekker op verlof. Wat dag begin. Oh mensen. Ik zit uit naar een lekker tijdje. My boo. Wat zie jij? Oh, the time exactly 3:30, and here is Sebastian Coritz with your headlines in English. Over to you, Sebastian.

It is Pure Entertainment on the Drive Time Show with the nasal polar hops guitars. That was Stevie Wonder, Knocks Me Off My Feet. Nou wat ek wat hulle sê, nee, hulle sê, bly weg van koue lig af en stof en rook en dan een sterk parfum, en ek kan getuig van een sterk parfum. Baie keer wanneer ek myself bevind by mense wat een sekere soort parfum aan het, ek weet nie of jy daarmee kan identificeer, dan sê my sinus onmiddellik vir my, oh, rooi lig, gevaar, gevaar, bly weg, bly net weg, asjeblief toch, Paula. So, daar is wat die goedkies, en dan stof moet ek ten alle tye vir my. Ja, op Patrick daarby, hy sê, oh, weet ook al, as ons die man cave skoon maak,

Want ik ben in de kombuis gaan zitten van die voorkamer. In die dieet doen. Want dat is ook goed wat my sinus trigger. En dan als ik mijn week omkrijg, heb ik een bloknas. En dat is wat ons wil in. Kwart voor vier. So, hoe hanteer jy jouself? Wat drink jy nie? Wat smeer jy aan? Want jy so 'n bietjie nasal voel. Praat saam met my op Spyndel 605052693.

0: Ja, makes it right. Die Hops is so nuisel, hy wil nog saam sing. Hops, wat gaan by jou aan? Eden FM, hier is jou padverkeersverslag. Ek groet van Mr. Mario. Middag, Mr. Mario.
1: Mr. Polla, goeiemiddag daar aan die kant van Oudtshoorn.
0: Middag.
1: Mr. Polla, ja, jy kon die afleiding maak, jy voel nie lekker nie, toe jy sê, hulle moet maar net by die snelheidsgrens hou. Mr. Polla, ja, die ingang daarna, Dijsselsdorp, het ons een lichte motorvoertuig botsing vanmiddag, een minibus taxi betrokken, sowel as een lichte motorvoertuig, geen besering, slechts skade. Die oorzaak van die botsing daar is, draai in die gezicht van aankomende verkeer. Die insliepdienste is, het al reeds die voertuig daar uit die rijvlak verwijder. Dan die N9, by die padwerke ervaar ons ook erge verkeersopeenhoping vanmiddag, by die stop rijbeheer, waar wachtperiodes van plus minus 15 minuten ondervind word. Indien die vanmiddag die Oudenico pas gaan gebruik, ons het daar zwaar motorvoertuig by die pas afkom en verkeersopeenhoping veroorsaak, soos vooral met die motoriste om hulle volgafstande te handhaaf en nie op ongeoorloofde plekke verby te steek nie. Dan aan die kant van Nysna ervaar ons drukverkeer daar vanaf Mainstraat en na Leisure Isle Afrit. Hier is spindienstbeamtes die daar dienst doen, soos vram ons een motoriste om hulle handseine daar te gehoorzaam. Wat ons binnenstedelike hoofpaaie betref, Yorkstraat, Nysnaweg, Kootenstraat, as ook Louis Fourie, Nelson Mandela Boulevard ingesluit, het ons drukverkeer in beide richtings inkomend, sowel as uitgaande. Ja, Mr. Paula, we still in Women's Month to prevent the road rage. Think positive thoughts to keep your frustration level low. Enige aan de verkeerszake vir ons deur te gaan traffic of Mario at edenfm.co.za. Ek's Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir edenfm. Jou stem in die paradijs. Mr. Paula, jy moet verder, sal ek sê, fantastische dag hê ten spuite van die verkouwekie. Groete tot morgenmiddag.
0: Mr. Mario, baie, baie dankie, my boeta. Jy word waardeer, Mr. Mario. Nee, man, jy word baie waardeer. Ek sê vir jou, baie, baie dankie. Eden FM, dit was Mr. Mario met die padverkeersbeslag. Met die wil van die Here is Mr. Mario weer morgenoggend terug. Baie dankie, Mr. Mario. 24 minute oor die uur van 4.

0: Baie dankie vir Sipola, baie dankie so na my hart. Baie dankie Boeta met liefde van Ramona uit Luisteraar.
1: Dat is klaar wat het zo is. Groot plezier en eer hier op die drive.

That was another Guba with your headlines, Idisi Kosa. We'll be back at 5. That's another Guba, my colleague with the mains. How about a lekker sing-along on a 28 minutes before the hour of 5? Op een dinsdagmiddag nog wel, hier is Steven Campbell. Can we talk? Come on, Eden FM. Sing uit jou maag en die van onder af. Kom ons vibe met die dinsdagmiddag en hallo, hallo, hallo. Hartelijk goeiemiddag.

0: Hier in de VM, hartelijk goeiemiddag.
1: Goeiemiddag. Hoe echt het mij hier en nou lekker om die vier met een mooie muziek. Dank u wel.
0: Bye. Bye, jenig bye.

papieren likken te wat violijn, wacht die tweede. Die vijfde. Ik raak gewoon opgewonden. Die vijfde is op die plek. Ik woon of Katrina waar die dans gaan wees. En wie?

0: Yo nada más Catarina. Peter de Kater van Vierend, hartelijk goeiemiddag. Wat sê jy, papa?
1: Pola mas, goeiemiddag. Ja, Jane Lira kan ons maar huis toe vat, man. Jylle kan ons maar huis toe vat, man. Hoe kan ons dink, ek is nou sommer in een Lee Oscar mood of een Sadie mood van This is no ordinary love. Ooh, no ordinary love. Ja, nee, die liefde wat ons het vir Eden FM is glad nie een gewone liefde nie, man. Is extraordinary, man.
0: Yes,
1: extraordinary. Extraordinary. Ja, die liefde wat ons het vir Eden FM, ja.
0: Praat met my oor die dans, ja. Praat met my oor die dans, asseblief toch. Praat met my oor die knypsake van 5 September.

Lekker Jamelia, superstar. Ja, die plannen gaan aan. Alles gaan aan. Bieren, lekker op je drive time show. Hier gaan ons alweer Londen toe. Kom nou hier dan even.

0: Ramona, wat zie jij, mijn engel? Wat praat jij nou met de hops? Hallo?
1: Eina, Mr. Polla. Ik daar sla klaar rond, jong. Yes, man. Ik had Weide en Katie. Eina, dank je, Polla.
0: Lekker.
1: Voor alles. O, zie je bij die dansvoet aan.
0: Lekker, lekker, meisje. Ah, zijn tjoba.
1: Dat is de MC.
0: Lekker, mijn mensen. Oh.

0: Sir Bobby Hendricks met Mahala hier op jou Drive Time Show. Hat ook gemiddag aan my groot vriend, my boeta, my broer Ike Wickham is ingehaak en ingeskakel. Lekker my boeta, hy luister online by www.1fm.co.za. Ons hoor hom sommer net daar so by 5 September. Oh, jou ding moet pyn. Ek weet nie wat in die huis sê, of vrou nou vir een man, jy sê vir ons my kaartjes kop. Jy sê, jy sê, oh, vir ons moet jy kaartjes kop vir die dans. Ek gaan dit nie mis sê. Maar dan moet nie dat jou vrou die dans mis sê. As jy jou credits wil lig, koop vir jou vrou, en vir jou. Ja, sy moet nie liggen nie. Koop vir jou en vir jou vrou. Kaartjes met die 1 FM. Lang arm dans, met die gevulde Melody 6. Iemand sê, is dier wiskunde wat ons nou so in die skuld is. Wiskunde het ons geleer, as jy niks het nie, moet jy gaan leen. Of in die langer om daar is, moet jy gaan leen. Gaan leen, gaan leen man, gaan leen.
1: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek, sy grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaan.
2: Vandaar jy nog die daad, ons dieners was.
1: Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
1: DJ Melly Damons. Dit vind plaats op zaterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
4: Introducing the all-new Garden Route Interchange at Garden Route Mall. Getting here has never been easier. Wamkelekile e Garden Route Mall. Indlela yakho eyakumava angcono nokuphumelela amabhaso. Welcome to Garden Route Mall, your route to a better experience and winning rewards. From the 31st of July to the 31st of August 2026, simply scan the QR code at the Garden Route Interchange and stand a chance to win one of 2,500 shopping vouchers every week. Winners will be announced every Monday, so don't miss out. Get scanning, get shopping, and get winning. Garden Route Mall, your route to better rewards.
5: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Eden FM is bijna oppaktijd voor de hops. 22 minuten over 5. Nou, die ding staan zo, nee, die ding staan zo, ja. Je weet wat? Ik heb flissies gepraat van mijn groot vriend, mijn broer Ike Wickham, nee. Nou, ik is voor Ike, is ik innig dankbaar, want hij ben ook... Het my bekend gestel aan aan goeie muziek, aan baie goeie muziek, OJ's en allerlei manne, Manhattans. Ek wil nie nou name opdoen. Maar die ding van AI, joh, Boeta Ike, laat weet vir my, wat dan jy van AI? Maar kom ons bakkies gauwe draai, daar in Waslapieland. Kavooks?
6: Ja nee, hou dit middag aan jou, Mr. Paula, Hola, Kedops, alle eerder vriende. Ja nee, Kavooks nog, dan kan hy gang met die werk. Hy gaan seker nog vir die volgende avond waar die werk is. En jy weet ons nog maar, daar is goedjes wat moet gedoen word, en iemand moet dit doen.
0: En Kavooks?
6: Maar ja, mama moet maar lieflike handje.
0: En Kavooks moet dit doen. Beverly?
7: Hola, opsa! Jy moet eindelijk sê, vat my kon wil toe. Oké, hola op, sê maar goeie aand verder in.
0: Lekker.
7: Het kom van Beverly.
0: Bye,
7: thank you, Paula.
0: Thank you, Beverly.
8: Jene, Paula. Jene, Paula. Jene, jy doen het nou vir my om. You're taking me way back into town. Doen het, Paula. Thank you, my bokie, man.
0: Jendeng.
8: Jendeng. All the way from Nice Night, yes, sir. As now a lekker tijd wat ik nou heb, jong. Jij leg me op, Paula.
0: Dank je.
8: Baie dankie, my skat, nee. Baie liefde, my skat.
0: As we go. Dus dan moeten we alle pad vanaf Nice Night. En dat is Nice, ne? Maar toch, dan komt dat AI toe. Ey, wat is iemand AI? Ja, ik doe mijn ding maar zo, maar dan moet die naam, jong. Want dat is wat het is. Maar AI is bezig om onder mijn velen te klimmen. Low the beats. Oeh, mensen. Ik wil je niet magie, maar zijn noemwoord. Moet ik praten?

0: Oh, wat zag is aan mij op je afdoen drive. That's me softly. Mensen.
1: Wampola, goeiemiddag.
0: Wat dat zei?
1: Altijd een voorrecht om naar jouw show te luisteren, af te doen draai. Hoe jij sluit de mensen zijn middag zo lekker af jouw dag.
0: Baie dankie.
1: Hoe je het zomaar lekker verloop.
0: Eina,
1: oeh, ik is nou op mijn toon. Het is kouwertjes uit die lippies.
0: Lekker meisie.
1: Dank je Mpola voor een lekker show. Mooi hand verder. En veilig reis toe.
0: Baie dankie, baie dankie. Ja, kom ons hou om neer als ik over Ola is. Net zo'n klein knetje. Oh, come on in the FM. Yes, my name is Paula Hopskadops with your drive time. So weekdays at 3 till 6. Want ook net na die half 6 hoeft er ek as een tijd vir Ringenaard MJ. Halipad vanaf Mosselbaai.

0: Tune in on Late Night Drive for a unique blend of the finest slow jams from 10 to 12 p.m. with Dr. JS, your love doctor, only on Eden FM. You know I'm no
1: beginner. Dit is jou laat nacht program hier op Eden FM, jouw stem in die paradijs. En vertrouw dat jij die eerste half uur van ons program terdeer geniet het met de beste en love songs en slow jams. Net zoals ons het voor je kan opdis tussen 10 en 12 hier op Eden FM, jouw stem in die paradijs. Indien jy gewonder het, ons onder andere gehad, Luther Vandross en Beyoncé, The Closer I Get To You, Babyface, Every Time I Close My Eyes, ook vir James Blunt, You Are Beautiful, Savage Garden, Truly, Madly, Deeply, was ook deel van die klanke wat ons vir jou gebring het, en dan Aretha Franklin's Ever Changing Time. Hy bring ons by so 28 minute voor die eer van 11 uur hier op jou stem in die paradijs, Eden FM. En ek dink ons as luisteraars moes letterlik verheerlik en op een manier uitgevind het en gesien het dat een van ons kunstenaars, en ek praat nou van 80 jaar oud, onze eie legend van country muziek, het ons verlaat, dis nie meer anders nie as Dolly Parton. 80 jaar oud en nies wat gebreek het, so 2 ere terug, internationaal, BBC, TMZ, nies met het gebreek so 2 ere terug en ooral oor op sociale media en ook op online platforms het die nies gebreek dat Dolly Parton country sanger dame wat groot naam gemaakt het ons verlaat het op die ouderdom van 80 jaar oud. En die volgende half uur en een paar liedjes gaan ek opdra aan haar, en dit is van haar liedjes wat ons gaan speel en wat pas by hierdie tyd geleef. En ek glo ook dat om my collega Roger Jacobs gaan tient en ook sondag die program ook wei, dis nou ons Solid Gold Sunday, saam met Roger Jacobs gaan hy wei aan Dolly Parton, so jy kan ook daarvoor ingeskakel wees, eers kom met sondag hier op Eden FM, jou stem in die paradijs, maar ons sal die loop van die tyd vir jy baie meer inlichting gee oor daardie tyd geleef en oor die program saam met Roger Jacobs hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. So 3 tot 3 sondag tribute to Dolly on Eden FM, Roger Jacobs. So kom ons luister na hierdie 4 of 5 liedjes tot en met 11 uur toe, en jy kan jou boodskap op nog deurstuur 060-505-2693 kan jou boodskap deurstuur hier op ons Late Night Drive op Eden FM, jou stem in die paradijs. En kom ons begint ons 5 of 6 liedjes van Dolly Parton hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. No good way to say goodbye.

0: Dus juist in het paradijs, dus hier in FM en zo is het goed. Van mijn kant af geworden, het was bijna lekker om samen te kunnen kijken vanavond. 10 tot 12 hier op Eden FM, jouw stem in het paradijs. Van mij Jason Stein, een prachtige avond verder. En die nu op pad bed is om te gaan slapen, oor is toe te maken. Ik vertrouw en geloof dat je een prachtige nacht is gaan hebben. Voor je wat nachtschoolwerk. Geniet het in die gezelschap van Eden FM, jouw stem in die paradijs. En indien je op je pad is, wees veilig, voorzichtig. En kom veilig bij jouw eindbestemming aan. En alsjeblieft, trek af. Indien je een beetje moe voelt, strek een beetje benen. En haal een beetje van die vars lucht in. En dan klim je in en dan vat je weer die pad verder naar jouw eindbestemming toe. Maar al wat ons voor je vraagt, wees veilig op je pad, wees voorzichtig en hou je voor afstand alsjeblieft. Een prachtige aanvee verder. Bye bye.
1: You are listening to the Late Night Drive with Dr. JS, your love.

0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom je mij zo moet verrein?
4: Haas die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak, Abikie.
5: Zit neer wat ook al jij drink. Dat is een fancy dame van die knaap op pad naar jou toe.